Hocan Dayanza. Mevran dan Maswan de Pusak. Patiana Karina Fit Fit. Eat Donat Filam Laipe. Dit spijt aan haar eten naar toen vast aan haar man boos nee. Hocan Dayanza. En je van haar toesk. Wat die hem niet raakt te lapen. Dan je naar een bus door een bus. Je dan niet spieren, ga van je niet Antonio Chuara. Toen dan je naar een bus tot om. Dat zie je binnen poetsen van zijn rij. Reven is larpen.